32 stafage, en dat elfde kapitel. En wat zal ik mij Jesaja? Dan die tijd wordt me velen, wanneer ik vertalen wil van Gideon, Barak, Simson, Jefta, en van beide Dooft en Samuel, en de profeten. De schrijver is nu wat doorgekomen, wo hij meest niet weet wat hij zeggen zal, en van wat of wem hij reden zal. Er zijn zoveel bijspellen im Oude Testament, van zonen die geloven eefde, en wat de Heer derg aan deed. Hij kon in irgendeine richting gaan, en kon hier en daar helden nemen, en van den reden, en vertalen wo God derg den, en in den, of beide deed wegen er geloven. Meere van die waren helden die gewonnen hadden in een trek, zoals Gideon, en Barak en Simson. Dooft wordt daar ook in inpassen, op de zijn geloven bewijs ik ook een andere weg. Op de schrijver dat die hier bloos erwenen, ohne dat hij veel wat zegt van waarom hij den erwenen deed. Op ieder ene weer een harsche of een rechter, Gideon, Barak en Simson, Jefta en Samuel, waren alle rechter. Dooft wie je dan ook een tjeinig. Op ieder ene je wan en zien je was het, derg geloven. Ik wil een beet wat zeggen van dem Gideon. Wanneer jemels een zwakke man en geloven als je waast, dat weer Gideon. Hij weer eigenlijk een zeer zwakke man. Ik kan manchmal tjoike mensen hier zeggen, dat alles wat ze in ere tjoike ha, is een kleine Gideon bond. Wat ze daarmee meenen, is dat ze maar weinig mensen ha. Op een vriend, dat we niet de kleine band mannen die Gideon had, dat we de geloven die de kleine band had. Gideon had een zwakke geloven, maar God deed hem sterker. Hij weer een rechter in de tijd als de Midianieten gewalt hebben over de Israëlieten. Ze hadden even hand genomen over dat land. De Israëlieten konden niet meer eer je treed, echter. De Midianieten kwamen en nemen aan dat weg. Gideon deed door je treed, eefste, en een wienpraat. Hij had niks zult doorzinnen, wist je weinig wordt dat je treed nog een humpel genomen, waar de wind weer. Ze smeten dat je treed naar hecht, en dan deed de wind dat spree wegblozen. Er zijn nu nog meer steden en midoostelijke landen, waar dat zo je donen wordt. Je weinig schampt door dan een beet wind, no middag, en dan wordt je drast. Een prediger zei dat Gideon een schietstrump weer. Meer als even zo, ik word hem niet zo nana. Hij neemt dat je treed naar de wienpraat en dat weer in een tol, wordt dat niet zo te zijn weer. Ober daar weer ook niet wind. En dan kanst je denken, hoe dat wordt gaan, wanneer dat je treed dan een hechtje smeten wordt, dan valt dat alles bloos terug op den drascher. Maar dat is hoe Gideon weer. Dat weer de toeval, als de dem Heer zijn engel nu aan tjeem, leidt zich zijn en zei te Gideon, du mag je terecht, man. Mij is zo dat de Gideon wat zich eram gecheckt ha en wat ze gedacht had dat de dag zest weer moest eram zijn. Wils hij weer niet een terecht, man? Zekerlijk niet een maagje terecht, man. Hij dacht zo dat de engel moest zekerlijk te zest weer reden. Ober schließlich wordt hij een dat die engel te aanreed, jo. Hij zei te dem engel, dat hij te dat geringste Israël geslacht, je heerd, en zijn familie weer de kleinste en dat geslacht, en hij zelfs weer de geringste en zijn familie. Dat meent nust met hem. Ober God leidt hem weten, dat weer krijgt de oorzaak waarom hij hem gewild had, wils hij de geringste weer. God zei te hem dat hij zal en aan, dat heet en God, vertrouwen. En jo, die deed aan sterker en zijn geloven, maar den dag, als hij met 300 mannen den zicht kreeg over de Midianieten. Jo, deed hem geloven, Gideon. De geloven deed arbeiden aan de man. En hoeveel mensen ze gaan, Christen? Vele zo dat door mat wat zeer, bijzonder vergonen. Oder een grote, bejaagde verzameling zijn, wanneer dat van Heer zal zijn. Vriend,
Am je vinnlig, je dat gott nicht so arbeiten. He dat dag voor dag, en een dag deelige weich, en mensche arbeiten. Mir is so, dat God zijn wichtigste arbeid, die hij nu deed, wordt gedaan door einzelne mensen en kleine groepen Christen en meeste steden, sogar door de ganze wereld. Er zijn veel einzelne mensen die niet predigers of beriemde leraar zijn, die een goede zeugnis hebben voor de Heer. Jo, ik heb een nadeel zonne getroffen in mijn jaren. Ik kan hem niet persoonlijk, maar er is een Christ in Israël nu, die een Jood is, die een zeer goede zeugnis heeft voor de Heer. Die heeft een manch eenem naar de Heer gebracht. Hij is een zeer die met je man en wordt niet eenmaal willen dat zijn naam zal erwähnt worden. Die heeft ook een vervolging geleden. Ik heb voor meerdere jaren niets van hem gehoord. Ik weet niet of hij nog in deze wereld is, of niet. Jo, daar zijn veel zo'n mensen ram, die zo zijn als Gideon weer, die hem geloven voor de Heer arbeiden en veel je donen kregen. Also heb ik de Gideon, en daarna staat de Barak en Simson. Ik weet eindelijk niet of ik Simson wordt ingesloten ha in deze register, maar de Heer deed hem insluiten. Maar zo dat Simson hem grote ganse en veel slag weer en zijn dienst. Maar hij houdt geloven in God. En daar weer een tijd, als God zijn juist op hem kwam, en hij funk aan Israël te raden van ere vriend. Maar hij deed de zaak niemals gans voordig maken. Dat weer dat schoden daarvan. En dan weer door de Jefta. En we waren niet meer van dem zaaien, wil zich wel een betiet nemen verdoofd. Hij redt hier ook van doofd als een geloofsman. We kunnen veel tijd nemen van doofd te reden. Wat kan een van doofd zijn leven nemen, dat voor ons wordt een lektion zijn? Of dat wordt veel zijn, is mij zo? Ik heb manchmal gewonderd door Eva, hoe dat met zijn verdoofd je was, als arm ongediet wordt als de nächste König in Israël. Hij wil zo'n jonge schoop houden, die voor zijn vader zijn schoop apostel deed. Oder wo moet dat zijn gewast, als hij daar in den Tol ver dem grote Ries Goliath stond en to am zeed dat hij dooft, no am Goliath, en Israël e Herr gaat zijn nomen kiem. Hoeveel geloven wo dat nemen, jegen een grote Riese te stonen? De Riese wie bij 3 meter groot en had alle hand verkrijgstjes er aan. Dooft zo'n jonge man met 6 nust als een sling en 5 runde steenen. Waarom 5? Niet dat hem angst weer dat hij dem Riese niet treffen kan of wordt. Leven wils de Riese door nog 4 breder en de verliste armee houd. En wanneer hij dem Goliath ontziet geriemd houd, wanneer de andere 4 dan nog aan kiemen, dan wordt hij den ook aanbrengen. Een vriend, dat is geloven. Is mij zo. En hoe vaker had hij kunt dem tjenig zal aanbrengen, de wie je dem dooft egel hinger aan en proef dooft aan te brengen. Als dooft enige gelegenheid had, zal dood te maken, zei hij dat God wordt dat met de tijd tonen. Hij wordt dem Heer zien en je zal dan niet dat leven nemen, dat hij dooft wordt niet. Dat we geloven, met geduld verbonden. Zo kan we nog veel meer van dooft en zijn geloven reden. Ober de Hebreeën schrijven zegt, dat hij heeft bloos niet genoeg tijd van allem wat te zeggen, want er ook goede oorzaak weer van den er geloven te reden. Hij deed ook van Samuel reden. En jo, dem zijn geloven funkt door aan, als hij daar bij dem Eli weer en de ander steed, als de Heer hem roept en hem instalt als een profeet. Mij is zo dem Samuel zijn leven weer deeg schwarte tijden. Ober hem geloven jenk hij verwaarts en weer God zijn profeet en een zeer schwarte tijd met God zijn volk Israël. En eenem jet dit nu dan zo als mijn predjevriend zeed. De klok hing, draaien zeer pienig wieder
en mig är det nu också, och dem Hebrea skriver dot jänk, då är det inte nog tid dot en reda kan från de fel andra de i Bibel beskrivet sind, de am glove wandelde en verschiedenet vor dich brachte. De sind alle en godet verbild für uns. De musste verwärts checken, nur dem Herr Jesus, der kommen wird, dem Gott versprochen hat. Aber wie hat dort scheinet, dort wie trig checken tjene. Der Herr Jesus ist gekommen. Dort ist eine historische Wirklichkeit. Seh nu, was er sagt, was de deide, dit wir so aus ein Glaubes trich. 33. Vers. Die der Glaube keine Schrecke annehmen, Gerechtigkeit wirkte, Kriege Versprechungen, verstoppte Leves Eremila. Nu der letzte Sohn der Leves Eremila verstoppte, der im Glaube, wird Emmahan Daniel sein, dem eine Leves-Schrift gestoppt wird, wills er Gott anbeten deed. Daniel ist eben nicht benommen genannt, in Hebräer dort auf der Kapitel. Er redet hier dann wieder, was diese Jedone hatte, der ich im Glaube, 34. Vers. Ewe käme die Kraft von Fia, brände der ich von dort Schwert, war der Storch gemacht, im Krieg, und sah der ihre Feind ihre Herd, in der Flucht. Wann dort hier redet davon, dass die nicht verbrände im Fia, wird dort immer han, von den drei jungen Juden sind, die nicht dolfallen wurden, für dem Nebuchadnezzar sein großes goldenes Gestalt dort anzubeten, und die König Befehl gab, dass sie sollen an den vier Ofen geschmettert worden. Dort vier hat keine Macht eben an, wann dort auch siebenmal heiter wie gemacht wurde. Und dort wir nicht bloß dort vier keine Macht eben an hat, sie hat auch noch die besondere Erfahrung, dem Herr Jesus dort beanzuhaben, in den vier Ofen. Glaube. Dann mag ich da an denken, was Gott, der dem Hebräer schriever sagt, dort ohne Glaube, es ist unmöglich, Gott zum Gefallen zu sein. Und dort meint dann auch, dort wann wir im Glaube wandeln, dann ist uns Leben ein Gefallen zu Gott. Diese hier in Hebräer in dit Port, sind angedeut als Söhne, die durch dem Glaube den sich kriegen. Das nächste Mal wollen wir von nach einer anderen Sorte studieren, die auch durch dem Glaube viel für Gott deuten. Und dort sind auch Söhne, von denen einer nun nicht viel wird hört. Aber die sind in Gottes Register von denen, die durch dem Glaube sich Gott hingeben und brachten viel vor dich für Gottes Ehre. Und dann wäre da auch Söhne, und sind nur auch noch, den verfolgt wird, und sogar erlebe, Hangeber für ihr Glaube. Die sind Martyr für Gott und seine Arbeit. Dort habe ich auch viel von Lehre. Für das nächste Mal, Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is drooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich onder en onder motto spreken.
2: Hallo mamas en al die toehartje. Dankjewel voor hier nu dit een Mom te Mom programma harken. Ik zie Maria Friesen. We gaan nu aanvangs juli maand en dat is een schijnen aanvang wat we wat zo weer gaan. Ik hoop om ons dat je junt alle zeer vreemd te samen tiet. Kenge han leg alle nu vraag met de schultiet en alle wat vlech in eenje wee zeer drak zijn wanneer ik kenge thuis zijn, besonder wanneer de klander zijn. Ober als werken dan meer gelegenheid door deine konzers buiten zijn, im garden schoffen, vlech schoff deine apa stab, mit in de beach fahren, verschiedenste Dinge so aus dort. De Sonne schien de Aspre so gut vor ihm sie in den Nerven. Und wenn de Kinge wings Tüsan brückt eine nicht so düren jüdes Mars am der Marachs oder Reitmärken in de üten Hüste kriegen am Bassnap oder Salzbutton Schul führen, dort kann dann fährten, stört sie so ein Druck sein. So, vielleicht kann eine neue Kling, was ihr eben den war ich dort eine neue de Sommertit haften, nicht dürfs Mars so schwind sein, alles reit zu kriegen. Ik grabbel het woord mij janker te van deel metteilen met al die toehertje. En mij janker het een beetje, ik dacht zo, wat roetsels metteilen, wat voor mij zeer meningsvol was zijn, en een grote aandrong gemerkt aan aan mijn leven. Maar ik leef, ik denk te zoveel aan nu roets wilds, dan ze kingen waren alle, en een woord dat, wel, eenzien, als een mama eenzien arbeid wordt tweemaal vorig, aber eine weit auch aus dem Mama eine Mat meditiert, die Kinge selbst ihre

Nu weer de verlaatste dag. En nu ruimde ze eind al voet zijn morgens teup en vertaalde eind wat vandoor op een plon stond. Vandoor tien jaar wel wie de pilja was nu maken. Zesja, maar als spel. Aber wie willen je bloes warnen. Je zullen zo je oppassen, zo als een werkelijk leven. Zo als man als jonge trist zich verhullen zal. Immer wakker zijn en oppassen. Alle weend waar je verzocht worden. Aber post op dat je niet van was afkomen. Wer van was afzemt, dus hier moet bloes uit een spel bieden. Aber in ons leven is dat veel mooier. Nu vreden zich alle op dit spel. Dat wordt eind nog alles vertaald wie ze dit te doen hadden. En nu gaan ze de tiener los. Ze moesten wiet gaan. Voetsveren, geen brood en was, ohne om water de leind. En een was door geen ziemlich stil den boy en een hecht. De was van den boy en een hecht zijn, door wie aber gewoon schön steunrisch. O ja, aber ze wisten, wie zullen de schmolen was nemen. De schmolen was, door is de rechte was. Door jint een strang de lijn gespond, en dem kunnen ze zich een beetje vasthullen en niet afkomen van was. De strang dat wie vereend zijn rechtsschnur. Ze wisten, wenn wir an dem blijven, dan wollen wir rechtlich ankomen. En zo jente ze.

hele tinja, wir all foods oinje, hodde den broiden wasje nomme om wuta de leind. In stoa wir troin tjol, da konne sich met wuta bejoite. In disse tinja jen sich hierboi ab, dat wir so ja wuam. Tverschnen, wir ook'n pop moita of van wasch ne bent. Wer sich dann absat, in Utrud, da wir ook al büt uten spel. Dat hodde sie an alles verhe vertalt, wo sie sich de verhülle hodde. Tverschnen lach ook een paar moeite af van dissen weis alle soorten schoone sokkertjes, tim lutsche en alle soorten schoone zaken. Wie doorhandjend en zich noem, duif je ook buiten een spel. Op vele steden stond ook ledende en kroogde, komt, zat zijn doel op een bent, drink maar wat, je bent al aanbediend mooi. Ob auch dit wäre blöß volle, wenn die Erntwolle uit den Spellrut bringe. Se stund auch immer war der Zehner im Verdulde mit Spoon. Wer will wot soitet? Wer haft Hunger? Aber se wisste dat Ola, wer wot nehmt, doi es büter.

The clock as Tieren. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

En onze vandaagse boodschap jij dat waren om dat gebed, wat de Heer Jezus zijn jenge leed, dat Vater onze, als we dat je weinig nane. En de laatste boodschap redet door Eva, wel God zijn nomen van zijn kinder je heiligd worden zal. God zijn nomen staat over alle nomes. Die dorf niet misbruikt worden. God zijn nomen staat immer in verbinding door met wie hij is en wat hij deed. We kennen God zijn nomen heilig houden, want we am door met wat we doen, wat we zeggen en wat we denken eren. Ook wie roepen met de psalmist uit, wanneer hij zegt, wo hardig is die nomen im ganzen land. Psalm 8, vers 2. Nog een leid, wel wie dat Vater unser waarde uit Matthäus kapitel 6, van vers 9, dech 13 lezen, en even de nächste uitzei en dat gebed, lot ihn rekkomme, reden. Nog dit leid, wel wie taub uit Matthäus 6, van vers 9, dech 13 lezen.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen, en haar brood vir ons leven van jou is uit Markus 5:5, hoe dat zegt. Hij woonde, dag en nacht, mankte Jereve en in de boy, schreeg en schloeg zich met steinen. Zo is dis man zijn tjarpe verlassen, deid weer te staunen. Hij wou dat niet aan durf daunen, want dat niet gewaast weer dat een diestere, dievelische macht aan beherrschen deid. Disse bijze macht wil hem op een gans aanbrengen. Disse dievelische macht milk hem zo aardig, dat hij eenmaal dag en nacht mankte Jereve en in de boy woonde. Zien je schrecht jink alle wein te hieren, dat wie op een zeer truie toestand. Van jou deite zijn den tjarpe groot zo aangeriepen als de jeste deze man aangeriepen hadden. Ze goof van de ochtend dag merkte zijn menschen allerhand aanzien je en domme dingen doen. Dat is meest niet te geloven wat van de dingen de zin ons doen merkt. Van du mal door even no denkst, is de zin doch dat geraadste aanzien in de wereld. De zin is ober meier als bloß aanzien, dat is een overtreding van God zijn heilige wellen. En niet bloß een overtreding, dat is werkelijk God ganz vom leven uitsluiten. De zin is aanzien, onbegrijpelijke aanzien. Ik weet van een man, die zo'n grote woord had, dat in zijn oeien hij zijn zin, zijn zindigste kleider im oven schmeidt. Is dat niet aanzien? Moet je maar wieveel mensen jammerieren even wel knap aan dat geld, en even wieveel taak ze tolen moeten. En doch, dat geld wat ze met drinken en schmeken verkozen, is veel meer als er taak. Wanneer een neef uitrekenen kan wat de zin werkelijk kost, wordt het nog een zeer grote zool komen. Wieveel geld brengt de alcoholica om zijn last feiden? En wie weinig brengt hij naar huis om eten op een dash brengen? Is dat niet onzinnig? Zoveel mensen hebben met wochendrieven ihr leven ganz verdorven. Wanneer du dat ook weet, dat eenmaal aanrecht waarden gruwel je nog valjaft en wo dat din ganz het leven verdorven kan, du neemst toch den chance. Is dat niet onzinnig? Ik weet van een jonge man die de grote stad hier naar voren in kennen leren wil. Hij leert de stad kennen en met de ervaring slaapt hij zich ook een zware krankheid af. Zodat hij moest hem voorstel zetten. Zijn toestand wordt immer schlimmer en hij stierf als jonge man. Welke familie truhe en eie truhe heeft niet eine oder de andere zin met zich gebracht? Welke nemen niet er in het leven, wenn aan haar leven ganz eklig en verdorven is en zij keinen uitweg zijn? Voor veel is dat niet bloß een weg uit haar verbrokt het leven ruht, aber leider nog naar een eeuwigheid ohne Gott. Jezus reed van de stad waar de worm niet stoft en dat vier niemals uitgeeft. Dat is werkelijk het eng van de zin. Wanneer de zin dan zo onzinnig is, wel we ons dan van die afvernemen niet langer onzinnig te zijn. Wie willen wij zijn? Wie willen ons leven dem Herrn geven? Hij wordt ons leven volbrengend merken en ons sterven en ook de eeuwigheid zeggen merken. Voor arm leven is een volbrengend leven. En met arm sterven is woorden wijsheid.

0: The clock is twoi.
1: Nu hier wie in je zegt, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: We hebben hier nu een oudere geschicht. En dat kleine boekje aan het Oude Testament, wat de hohe lied Salomo's heette, daar wordt zelden van gereed. Vele mensen weten niet helemaal dat het in de Bijbel is of de woord dat door is. Maar dat zijn koude reden of koude falschen benen. Im tweede kapitel, in de 15e falsch, daar zegt dat, fanget ons die fixe. Die kleinen Fixe, die die Weinberge verderben. Das ist ein wertvoller Schatz, ein wertvoller Farsch, was viele Menschen endlich gar nicht mehr weiten, wo sie dem sollen bepulsen. Aber da wir nun gar nicht lang zwingen, älterer Mann, was al 71 wir, der hat sich nun bekehrt in sein Oulet Ella. Und worum hat er dort? Hij had immer in de kerk gewonnen van jong af. Dat hadden zijn ouders aan geleerd. Dat weer aan toen gewoon had geworden. Hij kan de schrift. Hij had bloos niemals zich bekeerd. Ook niemals niet zich handgegeven. Dan hij voelt zich helemaal schuldig. Hij dacht hij weer zo goed als de Noba. Of nog beter. Hij gaf nog geld toe de armen. En hij weer een zeer oprechter man zo hem even. En nu dat er oud is, komt met eenmaal een gastredner in ihre kerk. Dat is gewoon niet een bijzondere redner. Die kan gewoon niet zo goed reden als ihr ene prediger. Over die redt, dat is een gelijknis. En wie weet ons heiland, die redt je ook vele dingen, dat is een gelijknis. Nu zegt deze man, ik zie een liefhaber van de natuur. Wo God alles erschaffen heeft. Überuit de feil, oh, die interesseren mij zo. En daar waar ik wonen, daar zijn hoge gebergen. En wanneer ik dan tijd heb, dan ga ik manchmal op de hoge bojen op. Dan neem ik me zo'n kikklaus met, zo'n varenruhe. Dan zie ik me daar waar een odler. Wat er zeer hoog vliegen dat. En die zijn zo hoog, die kan ik meest niet vingen. Die laten zo klein. Die voren daar dan zo majestätisch in een rond. En dan om een tijd lang, dan komt hij erop en dan zat hij zich daar ergens voor op een boom of op een steen. En het eerste wat de odler deed, dan bekijkt hij zichzelf. De kop die gaat nog hangen. En hij kan dat sperren, maar al die duizenden vaderkjes wat hij heeft. Want als een vaderkje niet krijgt een plaats is, dan strijkt hij zijn hals uit in een schnovel, laat hij dat krakelijk aan. En wanneer dat niet schaft, dan plekt hij dat uit en laat dat vallen. En dan dat hij nu de andere ziet. Hij is zeer pinklig over zijn vaderen. Dat deed hij dat wanneer met hem zal nooit komen dat hij voortrijd is om opvliegen. Hij deed zich niet eerst verrijven. Dan zijn er over ältere odlers, die wat kränklich zijn. Die vliegen niet zeer hoog. En wanneer die zich zaten, dan beobacht ik dat die ihre vaderen, die zijn zo roch, die stonen alle in een hecht. Die feilt dat gewoon niet meer, dat die vaderen niet om plaats zijn. Dan zegt de prediger, zo is het in ons geestelijke leven. Hoeveel van ons kunnen hoog vliegen in onze vrijheid, of hoeveel van ons zijn zo beloot en zo roch hebben we ons leven ingestald, dat we bloos ganz leer hier moeten rondwandelen op deze eed. Onze himmlische gezinnungen, die blijven ongen, en zijn de irdische dingen zo wichtig. Daar zag ik er nog hingen rond, Jacobus zag, wer er weet, gode te doen en dat ook niet, dem is dat zinde. En dan zag de prediger, zijn er vielleicht in deinem Leben, wo es Sünden, wat du hast, ungeloten? Sachen, die da ganz klein, das kleine Fahrradjes sind, wat nicht ganz am Platz liegen? Dat gript diesem alten Mann so an, so haustig. Da sieht hij sich mit einmal, dat hij is als een kranker Odler, hij heeft ganz ungen abbeirrt in mijn Flehren. Dan merkt hij voort, vor ich mit der Sache, er bekehrt sich, und fragt euch furz no der Taufe. Nu sagt er an seinem Olen Allah, nu kann ich noch einmal hochfliehen, nu weit ich, wo ich gefehlt habe, und wo die kleine Fass mir den Weinberg verdorben haben, die kleine Sünden. Ich dachte, dass wir alle bloß so glückaltig können ich dort wach leben. Ich dachte, dass wir nicht schlimm, ich wäre so gut als der Nächste. Ich sei ein Ende geworden, ich kann mich nicht mit Menschen meten. Nu habe ich die Freude, nu sei ich froh am Herrn, nu sperre ich doch von meinen Vatern nicht recht liegen. Weil wir an dem Pfarrer denken, es sind die kleinen Fixe, die Weinberge verderben. Und Paulus sagt in 1. Korinther 15, 33, lasset euch nicht verführen, böse Geschwätze verderben gute Sitten. Und es ist wichtig, dass wir abhausen, dass wir durchstohnen und wacken, muss wir alle in unserem Glauben behoren, was am Ende der Jesus Christum.
1: Nu hier wie eine Geschichte, die wird gebracht bei Onkel Obram Janssen von Blumenheim in Saskatchewan.

Worte dort Gott an de Stadt Jewe wird. Sie jäft die Mane Abdach und deit an endlich ab dem Dach verstärke. Mir so sie nehmt damit ihr Leben und ihre eigene Hang, als sie dat deit. Sie will ha, dat die Mane ar bloß solle ein gefallen doen. Sie seht, wenn je die Stadt übernehme, dann will ich ha, dat je mi und meine Familie behouden zullen. Ik wil haar je zelen ans raden. En zij versproken dat. Zij zeiden te haar dat zij een rode band, of het twerm, zal uit een venster uithangen. En als je zoe de stad inneemt, wie hij zeer behoudzaam dat verspreken te houden. En je zoe dat tweede kapitel de negende vers, als dat beschreven wordt die vrouw to de spionen zeed. En hart, dit is interessant. En zij zei, dat heet de hoer, zei tot de mannen, ik weet dat de Heer God jun dit landje heeft haft, en dat jun schrijk op ons gevallen is, en dat de inwoner in dit land haar allemaal verloren wegen jun. Dan wie haar je heet, wo de Heer God dat woord in den rode zee optreed, als je uit Egypte uitkomen, en wat je tot de twee Amorieten tjenigs, Sion en Og, deden die aan de andere zijde van Jordan waren, den je ganzen koor vernichtte. Als wie dat hierde, verloor wie alle moed, en daar wie tjene courage en ergend eenem wegen junt, dan de Heer God jun God, as God boven hem hemel, en ook onje op eerd. Nu dat is wat bijzonder dat deze vrouw zeed, maar dat is ook een bijzondere openbaring, daarvan dat God die staat niet bloos zo ohne oorzaak vernichten deed. Zeg maar, voor 40 jaar hadden ze al egel niets gehad van wat God met de Israëlieten deed. Van dan aan als ze dacht dat Rood het meer marcheerde. Ze zei dat ze daarvan geheerd hadden. En dat weer 40 jaar terug. En ze leefde dat. De andere in de stad hierde dat ook. En je leefde wat passiert weer, maar je leefde niet aan God. Lothar hörte sie mehr, wo Gott an Leider deed, wo er an den sich gejeft hat, an der anderen Seite vom Jordan gegen die Amoriter. Die Stadt Jericho hat das soll zu Wort nehmen. Nu wie Israel durch den Jordan riefen gekommen, durch ein Wunderteken. Und die sind dann nu gelagert wie Jericho und waren, was sehr besondere tunen. Was deed Gott da? Na, hij geef aan de gelegenheid en aan te leven, aan te vertrouwen, zich nou aan te noderen. Mij is zo dat is zeer klaar te zijn, dat van God de hoer Rahab raden kon, dan kon hij irgendwem aan de stad raden, want ze zich nou aan worden genoderd hebben, zoals de vrouw deed. Want ze dat worden gedaan hebben, dan wordt God aan je raad hebben. Wils hij zag den alle evereen aan als zinder, en wordt den je raad haar op den ene grond, dat ze aan vertrouwen worden. Ober tjene deden dat, buiten de vrouw en haar familie. Mijn predje vriend vertaald, dat als hij in een school weer was als een student, weer door een professor je was, die zeer antevreed weer je was met God, dat hij al die mensen in Jericho vernicht had. Hij had sogar krokodiltronen gehad, als een jammer had voor dat volk, zei hij. Aber zei maar, God jef aan 40 jaar, no recht, zich op te maken, dat ze zich naar de Heer noderen worden, of niet. Aber na 40 jaar, hadden ze zich niet opgemaakt, de Heer te vertrouwen. Die is vielleicht zo, dat 40 jaar niet genoeg tijd is. Na, hoeveel tijd zal er zijn? 41 jaar? 42 jaar? Nee, vriend. Wanneer die in 40 jaar niet leefden, dan worden ze ook niet in God leven irgendwann. God heeft zeer veel geduld. Dat is goed in te worden. Hij wil niet hebben dat irgendwer sterven zal en verloren zijn. Ze gaan naar huur. Kun je raad zijn, wil ze en arm vertrouwen deed. Ze kunnen zeggen, wie hij je heet. En dat had een invloed op die mensen. Ze leefden de werkelijkheid

wat ze geheerd hadden. Aber dat weer zo weet als het jink. Ze geven zich niet aan tot de ware God. Hadden ze dat gedaan, dan worden ze ook zijn geraad worden. Die hoe leeft God en geeft zich aan tot hem. Ze zei tot de spionen dat ze wist dat ze de stad nemen worden. En ze wil geraad zijn. En ze deed wat er geloofde te bewijzen en deem dat ze er leven en er hang neemt. En deed de spionen versterken. Zeg maar, ware geloven, wat ik bewezen en wat we doen. En zo met deze vrouw. Rahab teemt niet aan, wil ze de spionen opnemen met vrede. Zeg maar, de geloven komt echt hier, en hier komt echt God zijn woord. Ze zei dat ze geheerd had, wat God je doen had, derg aan, en ze leefde. Ze zei eindelijk dat ze dem Heer vertrouwen deed. En ze vertrouwde hem genoeg dat ze er in het leven op spel stelde. Ze heeft bewijs van den geloven den ze had. En ik zei, vriend, en deze hoe Rahab is de wonder van geloven te zijn. En God zien zijn is door niet ene groep mensen beter als de andere. God zit den alle aan als verloren zinder. En irgendwer, irgendwoer, die zich nu God nodig, kan geraad worden. Oh, dat is zo wonderbaar. En deze hoer is een goed beeld ervan.

32 vers in het elfde kapitel. En wat zal ik met Jesaja? Dan die tijd wordt me velen, wanneer ik vertalen wil van Gideon, Barak, Simson, Jefta, en van beide Doft en Samuel, en de profeten. De schrijver is nu wat doorgekomen, waar hij meest niet weet wat hij zeggen zal, en van wat of wem hij reden zal. Er zijn zoveel bijspellen in het Oude Testament, van zonen die geloven heefde, en wat de Heer dergaan deed. Hij kon in iedereen een richting gaan, en kon hier en daar helden nemen, en van den reden, en vertalen hoe God deeg den en in den arbeider deed wegen er geloven. Meer van die waren helden die gewonnen hadden en een trek, zoals Gideon en Barak en Simson. Doft wordt daar ook in aanpassen, op de zijn geloven bewijs ik ook een andere weg. Op de schrijver dat die hier bloos erwenen, ohne dat hij veel wat zegt van waarom hij den erwenen deed. Op ieder ene weer een harsche of een rechter, Gideon, Barak en Simson, Jefta en Samuel, waren alle rechter. Doft wie je dan ook een tjeinig. Op ieder ene je wan en zien je was het, derg geloven. Ik wil een beetje wat zeggen van dem Gideon. Wanneer jemels een zwakke man hem geloven als je was, dat weer Gideon. Hij weer eindelijk een zeer zwakke man. Ik kan manchmal tjoike mensen hier zeggen, dat alles wat ze in ere tjoike ha, is de kleine Gideon bond. Wat ze daar met meenen, is dat ze maar weinig mensen ha. Op een vriend, dat we niet de kleine bond, mannen die Gideon houd, dat we de geloven, die de kleine bond houd. Gideon houd een zwakke geloven, op een God deed am sterke. Hij weer een rechter aan de tijd, als de Midianieten gewalt hebben over de Israëlieten. Ze hadden even hand genomen over dat land. De Israëlieten kunnen niet meer er je treed, echter. De Midianieten kwamen en nemen aan dat weg. Gideon deed door je treed, echter, en een wienpraat. Hij had niet zo doorzinnen, wist je weinig wordt dat je treed nog een humpel genomen, waar de wind weer. Ze smeten dat je treed naar hecht, en dan deed de wind dat spree wegblozen. Er zijn nu nog meer steden en midoostelijke landen waar dat zo gedaan wordt. Je weet niet, komt er dan een beetje wind no middag en dan wordt je drast. Eén predje zei dat Gideon een schietstrump weer. Meer is even zo, ik word hem niet zo nanen. Hij neemt dat je treed naar de wienpraat en dat weer in een tol waar dat niet zo te zijn weer. Maar daar weer ook niet wind. En dan kanst je denken, hoe dat wordt gone, wanneer je treed dan een hechtje smeten wordt, dan valt dat alles bloos terug op den drascher. Maar dat is hoe Gideon weer. Dat weer de toeval, als de dem herzien engel nu am tjeem, leidt zich zijn en zei te Gideon, du maakt je terugsmoon. Mij is zo dat de Gideon wat zich eram gecheckt ha en wat zo gedacht had dat de dag zest weer moest eram zijn. Wees hij weer niet een terugsmoon? Zekerlijk niet een maatje, Trichsmoon. Hij dacht zo dat die engel moest zekerlijk te zest wem reden. Maar schließlich wordt hij aan dat die engel te arm reed, jo. Hij zei te dem engel dat hij te dat geringste Israël geschlacht, je heerd, en zijn familie weer de kleinste en dat geschlacht, en hij zelfs weer de geringste en zijn familie. Dat meent nust met arm. Ober God leidt aan weten dat wie krijgt de oorzaak waarom hij aan je gewählt had, wils hij de geringste weer. God zei te aan dat hij zal en aan, dat heet en God, vertrouwen. En jo, de deed aan sterke en zijn geloven, maar den dag, als hij met 300 mannen den zicht kreeg over de Midianieten. Jo, deed hem geloven, Gideon. De geloven deed arbeiden aan de man. En hoeveel mensen ze gaan Christen? Vele zo dat door mat wat zeer, bijzonder vergonen, of een grote, bejuistede verzameling zijn, wanneer dat van Her zal zijn. Vriend,
Am je weinlig, je dat gaat niks zo arbeiden. He dat dag voor dag, en een dag deel je weich, en mensen arbeiden. Mij is zo dat God zijn wichtigste arbeid, die hij nu deed, wordt gedaan door einzelne mensen en kleine groepen Christen en meeste steden, sogar door de ganze wereld. Er zijn veel einzelne mensen die niet predikers of beriemde leraar zijn, die een goede zeugnis hebben voor de Heer. Jo, ik heb een nadeel zonne getroffen in mijn jaren. Ik kan hem niet persoonlijk, maar er is een Christ in Israël nu, die een Jood is, die een zeer goede zeugnis heeft voor de Heer. Die heeft een maand eenem naar Heer gebracht. Hij is een zeer die met je man en wordt niet eenmaal willen dat zijn nomen zal erwähnt worden. Die heeft ook een vervolging geleden. Ik heb voor meerdere jaren niets van hem gehoord. Ik weet niet of hij nog in deze wereld is, of niet. Ja, daar zijn veel zo'n mensen ram, die zo zijn als Gideon weer, die hem geloven voor de Heer arbeiden en veel gedonen kregen. Also heb ik de Gideon, en dan is daar de Barak en Simson. Ik weet eindelijk niet of ik Simson word ingesloten ha in deze register, maar de Heer deed hem insluiten. Maar zo dat Simson hem grote ganse en veelslag weer en zijn dienst. Maar hij houdt geloven in God. En door weer een tijd, als God zijn juist op hem tjeem, en hij funk aan Israël te raden van Erefien. Maar hij deed die zaak niemals gans voordig maken. Dat weer dat schode daarvan. En dan weer door de Jefta. En we waren niet meer van dem zaaien, wil zich wel een beetje tijd nemen verdoofd. Hij redt hier ook van doofd als een geloofsman. We kunnen veel tijd nemen van doofd te reden. Wat kan een van doofd zijn leven nemen, dat voor ons wordt een lektion zijn? Oh, dat wordt veel zijn, als mij zo. Ik heb manchmal gewonderd door Eva, hoe dat met zijn verdoofd je was, als arm ongediet wordt als de nächste tjenig in Israël. Hij wil zo'n jonge schoophoord, die voor zijn vader zijn schoop, Apostel deed. Oder wo moet dat zijn gewast, als hij daar in den tol ver dem grote ries Goliath stond, en to am zeed dat hij, dooft, no am Goliath, en Israël e Herr gaat zijn nome tjeem. Hoeveel geloven wo dat nemen, jegen een grote riese te stonen? De riese weer bij 3 meter groot, en had alle hand verkrijgsgescher aan. Dooft zo'n jonge man, met 6 nust als een sling en 5 runde steenen. Waarom 5? Niet dat hem angst weer dat hij de riese niet treffen kan of wordt. Leven wil de riese door nog 4 breder en de verliste armee houd. En wanneer hij de Goliath ontziet geriemd houd, wanneer de andere 4 dan nog aan tjemen, dan wordt hij den ook aanbrengen. Een vriend, dat is geloven. Is mij zo. En hoe vaker had hij kunt, dem tjenig zal aanbrengen, die wie je dem dooft egel hinger aan, en proef dooft aan te brengen. Als dooft enige gelegenheid had, zal dood te maken, zeg hij dat God wordt dat met de tijd doen. Hij wordt dem Heer zien en je zal dan niet dat leven nemen, dat hij dooft wordt niet. Dat we geloven, met geduld verbonden. Zo kan we nog veel meer van dooft en zijn geloven reden. Ober de Hebreeën schrijven zegt, dat hij heeft bloos niet genoeg tijd van allem wat te zeggen, want er ook goede oorzaak weer van den er geloven te reden. Hij deed ook van Samuel reden. En jo, dem zijn geloven vangt door aan, als hij door bij dem Eli weer en de ander steed, als de Heer hem roept en hem instalt als een profeet. Mij is zo dem Samuel zijn leven weer deeg schwarte tijden. Ober hem geloven jenk hij verwaarts en weer God zijn profeet en een zeer schwarte tijd met God zijn volk Israël. En eenem jet dit nu dan zo als mijn predikervriend zei. De klok hing draaien zeer pienig wieder
en mig är det nu också av dem hebreer skriver dat gäng, då är det inte nog tid dat en reda kan van de veel andere die in de Bibel beschreven zijn, die am geloven wandelde en verschillend voor zich brachten. Die zijn alle een goed voorbeeld voor ons. Die moesten verwaarts checken naar de Heer Jezus die komen wordt, dem God versproken had. Maar wie had dat schijnt dat we terug checken kunnen. De Heer Jezus is gekomen. Dat is een historische werkelijkheid. Zie nu wat hij zegt, wat hij deed, dit weer zo als een geloofs terug. 33e vers. Die de geloven geen schrikken aannemen, gerechtigheid werkte, kriegen versprekingen, verstapte levens eremila. Nu dit laatste zoon die levens eremila verstapte, dat hem geloven, wordt hem aan Daniel zijn, dem in een levensschrift gestapt weer. Wils hij God aanbeden deed. Daniel is even niet benomen genaamd in Hebreeën dat 11e kapitel. Hij reed hier dan weer wat deze gedonen hadden, dat hem geloven. 34e vers. Even tjeme de kracht van vier, brandde derg van dat zweet, wat de stoik gemaakt hem terug, en zade er een vriend er een heerd en een vlucht. Want dat hier reed daarvan, dat hij niet verbrandde en vier, wordt dat Emmahan van de drie jonge Juden zijn, die niet doodvallen worden, verder heb ik het niet gezien, groot het gold niet gestald, dat aan te beden, en die tenig bevel geeft, dat ze zullen in den vier over gesmeten worden. Dat vier houdt tenig macht even aan, want dat ook zevenmaal heiter weer gemaakt worden. En dat we niet bloos dat vier tenig macht even aanhoudt, zij hadden ook nog de bijzondere ervaring dem Heer Jezus daarbij aan te hebben en den vier over. Geloven. Dan moet ik daar aan denken wat God dicht in Hebreeën schrijven zegt, dat ohne geloven is het onmogelijk God tom je vallen te zijn. En dat meent dan ook dat wanneer we hem geloven wandelen, dan is ons leven een je vallen te God. Deze hier in Hebreeën en dit poort zendt aan je dit als zonen die dicht dem geloven den zich kregen. Dat nächste Mal waar we van nog een andere zart studeren die ook dicht hem geloven veel van God deden. En dat zendt ook zonen van den ene nu niet veel wat heet. Maar die zendt en God zijn register van die dicht hem geloven zich God gaan geven en bracht er veel voor zich voor God zijn eer. En dan weer daar ook zonen, en zijn nu ook nog, den vervolgd wordt, en zogar er leven, handgeven voor er geloven. Die zijn martier voor God en zijn arbeid. Dort heb je ook veel van leren. Voor het nächste Mal, God is zegen, mijn vrienden.

0: De klok is zes met 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Heer is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?